0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuren is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: love you, baby. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. Hulporganisatie Migrate blijft voorlopig actief bij het aanmeldcentrum in Trapel. Volgens de woordvoerder wegen recente incidenten niet op tegen de hulpvraag. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stopten vrijdagavond wel, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Migrate is vooral 's nachts actief en deelt water, voedsel en tenten uit. En ijsberin Larissa, de vermoedelijk oudste ijsbeer in gevangenschap, is op 36-jarige leeftijd overleden in de Duitse dierentuin van Neumünster. Ze werd in 1990 geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Door achteruitgaande gezondheid zonder uitzicht op herstel besloot het personeel haar in te laten slapen. Larissa verbleef ook eerder in Parijs, Stuttgart en Karlsruhe. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. Hulporganisatie Migrate blijft voorlopig actief bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de woordvoerder wegen recente incidenten niet op tegen de hulpvraag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stopten vrijdagavond wel, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Migrate is vooral 's nachts actief en deelt water, voedsel en tenten uit. En ijsberin Larissa, de vermoedelijk oudste ijsbeer in gevangenschap, is op 36-jarige leeftijd overleden in de Duitse dierentuin van Neumünster. Ze werd in 1990 geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Door achteruitgaande gezondheid zonder uitzicht op herstel besloot het personeel haar in te laten slapen. Larissa verbleef ook eerder in Parijs, Stuttgart en Karlsruhe. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
3: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
4: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
5: Solo Radio, Solo Radio. De mooiste muziek.
6: Ik ben Frank van der Klucht.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
6: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. Hulporganisatie Migrate blijft voorlopig actief bij het aanmeldcentrum in Drapel. Volgens de woordvoerder wegen recente incidenten niet op tegen de hulpvraag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stopten vrijdagavond wel, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Migrate is vooral 's nachts actief en deelt water, voedsel en tenten uit. En ijsberin Larissa, de vermoedelijk oudste ijsbeer in gevangenschap, is op 36-jarige leeftijd overleden in de Duitse dierentuin van Neumünster. Ze werd in 1990 geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Door achteruitgaande gezondheid zonder uitzicht op herstel besloot het personeel haar in te laten slapen. Larissa verbleef ook eerder in Parijs, Stuttgart en Karlsruhe. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
7: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
8: Make it laugh. De zomer komt uit je radio.
7: Dit is de Gouwe Ouwe Show.
1: Johan de Graaf.

0: here's the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom hier. Zijn we weer. Goeiedag. Hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En wij doen het allemaal vanuit studio met 2. De heerlijke muziek van toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar. Verderop in de show. Aandacht voor een satellietschijf of een lieveling, een sureshot, een treitenschijf, een alarmschijf van de zeezenders. Nou ja, dat doen we verderop. Gaan we straks even een mooie plaat uitzoeken in de grote discotheek hier beneden van het Gouden Oude Complex. Een bakje koffie staat ook lekker klaar in de studio met het glaasje water erbij. En dan, dan gaan we beginnen aan de show. Is iedereen er klaar voor? Iedereen is er klaar voor. Ik moet natuurlijk even vertellen dat we net begonnen met Pere met de Borokito. En de tweede plaat in de show, dat is er eentje van Bobby Goldsboro.

0: lekkere zomerse plaat of niet, zoals deze van Bobby Goldsboro. Met de Hello Summertime.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: In het kader van de Sunnies, hadden we net de Hello Summertime van Bobby Goldsboro, hebben we nu een disco knalplaat van Boney M. Het begint heel langzaam, maar hier zijn ze nog een keertje van met Sunny. Ja, dat zijn de mensen van Ma Baker en Diddy Cool. The Painter Man, Belfast, nou ja, je kan ze allemaal wel opnoemen. En dit was een heerlijke zomerse plaat in 1976. Hier zijn ze nog een keertje met Sunny.

is nog een mooie, hè? De hits kriskras door elkaar heen. Die jaren 60, 70 en 80. Deze van de Loving Spoonful. Met de Summer in the City. Heerlijke zomerse muziek, of niet? Soms hier in de show, in de Gouden Oude Show. En als je er weer tegen schakelt, hartelijk welkom. Het is ook zo mooi, dit, hè? De Strawberry Vocal Choir. Die hoor je niet zo vaak meer. Maar ja, wel bij ons, hè, in het programma. The Summer is Coming.

is leuk of niet, deze van de Stolberry Vocal Choir met The Summer Is Coming. Dit is ook zo'n mooie plaat in de show met Molland en Molland met The Summer of 71.

toch een mooi of niet, op deze van Bolland en Bolland met The Summer of 71. Straks verderop gaan we aandacht besteden aan de zeezenders. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien welke het gaat worden. Door het trainen van meer Mico 272. Voor de rest klap ik het nog niet, verklap ik het nog niet. Dus om de spanning erin te houden. We gaan eerst even het water op. Hier zijn de surfers.

water op. Dat is toch leuk of niet? Soms deze van de service natuurlijk. Ja, ik moet even kijken. Maar de service 8 natuurlijk. Met de windsurfing. De heer Travolta en mevrouw Nilton John. Hier is de Summer Nights.

0: uit de film Grease. Die is er niet naar de bioscoop geweest, direct dan, maar John Travolta, Olivia Newton-John met de Summer Nights. Tijd voor aandacht voor de zeezenders. Hier is een hitmaker van Mi Amigo Internationaal.
1: Mi Amigo.

toch wel leuk of niet? Soms nou, de radio Mico's lieveling. Toen de tijd in het jaar 1979, om precies te zijn. 25 augustus 1979. Vanaf de Magdalena. En dat doen we altijd even de groeten aan Wim de Groot, die toen de tijd aan boord zat. Hier is Cliff.

0: Is het zomers of niet? Soms hier in de show met de losse Lobos met Alabamba.
1: De zomer komt uit je radio.
2: Dit is de Gouwe Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.

De Belgische formatie Octopus, beroemd gemaakt door Miramigo Internationaal. Met The Sound of the Boy, dat was ook zo'n grote hit, groot hit. Die is toch ook leuk, of niet? Want er was er eentje van de Summer Land hier in de Gouden Oude Show met de zomerse muziekjes, zoals deze. Bold is ook zo mooi met Seals and Crofts met The Summer Breeze.

een mooie, of niet, deze van Seals and Croft met de Summer Breeze. Summer Breeze. Tijd voor een beetje herrie in de show, in die gaan we houden. Zo met Diesel met de Sol Solita Summer Nights.

nog wel mooi zo tegen het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show met die heerlijke zomerse muziekjes. Met Diana Ross onder andere. The Sweet Summertime.

Dat is wel niet zo'n grote hit, maar toch leuk om een keertje te beluisteren in de show. Eens even kijken op onze klok. Maar moet ik eens even kijken, waar is mijn klok gebleven? Oh, hier is mijn klok. Nou, nog eentje. Nog eentje, dat is deze dan. Het eerste gedeelte van de show is een van Marianne Faithfull.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een dodelijk ongeval vrijdagmiddag langs het kanaal in het Gelderse Lieren is een politieagent omgekomen. Gisteren botste een vrachtwagen en een auto op het kanaal Zuid. De politie meldde dat het slachtoffer een collega in een burgervoertuig was. De tweede agent raakte zwaar gewond. Onderzoek naar de toedracht loopt nog en getuigen worden gezocht. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt, kort na de heropening begin juni. Minister Doug Burgum zegt dat de vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli worden verwijderd en schade wordt hersteld. Ook laat de nieuwe verflaag op sommige plekken los. Wanneer het bassin weer open gaat is nog niet duidelijk. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

heerlijke plaat of niet, soms ja. Zeker van de Beach Boys met de Good Vibration. Het heerlijke zomers muziekje in de show. Dan mag deze zeker toch niet ontbreken van Mungo Jerry. Hier zijn ze nog een keertje met In the Summertime.

Ja, als je dan voor zomerse platen hebt, dan is dit zeker een Mungo Jerry was dit met In the Summertime. Hier zijn de Outsiders met Summer is Here.

0: Dat is een mooie van de Outsiders met Summer is Here.
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is disco time.
0: Het is de hoogste tijd voor een grote discoplaat. Hadden we in het eerste gedeelte Sunny van Bonnie M. Maar we hebben hem ook in de Duitse versie. Maar dan van het dametje Gira met Dope met Sunny inderdaad.

geluisterd. Het Duitse dametje Gila van Bend Me, Shave Me en Helpy Helpy. Dit was de plaat ook van Boney M natuurlijk met Sunny Mare. Boney M hadden wij in het eerste gedeelte. Gila in het tweede gedeelte. Hier is Ferrari met A Sunny Day.

0: De informatie Ferrari, die kennen we ook van Sweet, Sweet Love. Dit was een sunny day.
1: Yes, me.
2: Zet de airco aan.
3: Oh. Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show. Maakt de zomer heter en beter.
2: Heter en beter. Mm.

een lekker plaatje of niet, soms deze van Leona. Het is zomer op de radio. Hier is Demis Roussos.

En dat is een mooie of niet, zoals de man van de Schönes Mädchen aus Arcadia en My Friend the Wind, zo hier in het tweede gedeelte van de show. Van die mooie LP met al die hits erop. We gaan naar Aruba toe, met Joyce McRae. Dat is ook alweer de man.

Ja, George McRae was dit met de Sunny Aruba. Daar gingen we naartoe. Toch wel heerlijk, hè? Die zomerse plaat in de gouden oude show. Studio 2, ondergetekende Johan de Graaf. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is Sunny Day.

Ferrari. Wat een schitterende plaat, of niet zo. Ik heb eigenlijk wat trek in een ijsje, moet ik zeggen. Het is al met die zomerse platen. Is er nog ijs? Ik moet even gaan kijken bij deze in de vriezer. Of er nog een heerlijk ijsje te bewonderen of te bemachtigen is. Ik zou zeggen, ja, bewonderen en dan doen we een bemachtigen heerlijk ijsje mee. Ja, dan moet ik even naar beneden toe. Naar de kantine van de Gouden Oude Show. Het grote Gouden Oude Complex. Ja, dat is een enorm gebouw. Het grote Gouden Oude Complex. Ondertussen weer zo'n heerlijke zomerse plaat in de show, heren. Jimmy.

Het is zeker summertime op jouw radio. Met deze van de dames van de Banaramas. Ze zijn met z'n drieën, dus dat is meervoud de Banaramas. Met The Cruel Summer.

0: Bye. We gaan de zomer tegemoet met Johan de Graaf.
1: De Gouwe Ouwe Show.
2: Met de Gouwe Ouwe Show. Het zit er alweer bijna op, dames en heren. Zo snel gaat het al. The Sign of the Times was een van de Bell Stars' grote hits. Dit was wat minder met The Indian Summer.

laatste in de show met de Eviva España van Imca Marina. En dank allemaal voor het luisteren naar het programma. Met de heerlijke zomerse muziek zo de afgelopen 120 minuten op jouw radio. We gaan de boel afsluiten hier. We gaan alles netjes weer opruimen. Alle zomerse platen in de discotheek beneden in het keldercomplex van het gebouw. En wat mij betreft zou ik zeggen, tot de volgende keer.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De ANWB verwacht veel drukte op Europese wegen door vertrekkende vakantiegangers en werkzaamheden. Bosbranden in Frankrijk en Spanje hinderen het vakantieverkeer niet, al moeten automobilisten wel rekening houden met de hitte. In Nederland zorgen diverse werkzaamheden op A-wegen voor vertragingen, net als grenscontroles bij de Duitse overgangen. Ook rond München, Hamburg, Frankfurt en Nuremberg worden lange files verwacht. Het dodental door de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 4000. Het aantal gewonden blijft volgens de autoriteiten op 16.000 staan. De vorige balans was 3800. De kans op overlevenden wordt zeer klein geacht, terwijl de VN schat dat tienduizenden mensen vermist blijven. De wederopbouw in het zwaar getroffen noorden zal naar verwachting jaren duren. Bij een dodelijk ongeval vrijdagmiddag langs het kanaal in het Gelderse Lieren is een politieagent omgekomen. Gisteren botste een vrachtwagen en een auto op het kanaal Zuid. De politie meldde dat het slachtoffer een collega in een burgervoertuig was. De tweede agent raakte zwaar gewond. Onderzoek naar de toedracht loopt nog en getuigen worden gezocht. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt, kort na de heropening begin juni. Minister Doug Burgum zegt dat de vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli worden verwijderd en schade wordt hersteld. Ook laat de nieuwe verflaag op sommige plekken los. Wanneer het bassin weer open gaat is nog niet duidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Smith and the Tears. Driver's Seat blijft gewoon een lekker nummer om dit nog eens een keer zo lekker te draaien.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: En ik zeg ook een hele goede morgen allemaal, luisteraars. Welkom. U staat afgestemd op Radio Emmeloord. We zijn er weer. Het is zaterdagochtend even over de klok van 9 uur. Dat betekent dat we weer een uurtje lang mogen doordraaien met ondergetekende Peter Nijdam. En zoals gebruikelijk gaan we heel veel muziek draaien uit de jaren 60, jaren 70 en ook de jaren 80. En we gaan nog eens even lekker speciaal terugblikken. Precies 40 en ook 50 jaar terug. En dan komen we uit in die warme juli maand van het jaar 1976 en ook 1986. Uit deze twee lijsten dan gaan we sowieso een aantal mooie plaatjes draaien. En voor de rest gewoon een beetje lekker voor wat langskomt als het ware. Gewoon voor de vuist weg als het ware. Radio Emmeloord, we zijn te ontvangen weer via de goede oude middengolf AM 747. Het heeft even een paar weken geduurd in verband met de collega's van Radio Waddenzee. Maar wij zijn er weer. En natuurlijk in de Noordoostpolder en een ruime omgeving daaromheen via DAB+. En wereldwijd via de diverse streams. Kijk voor meer informatie op onze website radio of www.radioemmeloord.nl.
1: Radio Emmeloord, met de beste gouden ouwe.

de Jean Giraud van Gérard Lenormand. Even voor alle mensen die momenteel de caravan pakken en zometeen een beetje richting Frankrijk gaan. Hè? Richting de warmte en dergelijke. Ja, want van de meeste mensen is nu de vakantie begonnen. En de grote uitocht voor het noorden Nederland, ja, die is druk bezig. Een zomerse plaats, iets leuks van Quincy Jones, I No Corrida.

0: wat een lekkere deze hoor. The Beatles. You've got to hide your love away. En we hebben hier in de studio trouwens, deze doordraaistudio ook, een nieuw speeltje. Een nieuwe computer. En het werkt allemaal net even wat anders. De schuifjes zitten net even wat anders als ik gewend was. Dus het kan soms even verkeerd gaan. Het is even weer een kwestie van gewennen.
1: Doordraaien op Radio Emmeloord.
2: Goedemorgen.
0: Zo is dat. Goedemorgen allemaal. Nu iets leuks van de Kings en uiteraard.

Kings. Het lekkere, ongepolijste geluid van deze supergroep. Afkomstig uit Londen. We hebben een boel leuke plaatjes ook gemaakt in de jaren 60. Trouwens ook nog wel in de jaren 70 en jaren 80 waren ze van de partij. Hey vrienden, triest nieuws deze week ook. Afgelopen donderdag kwam er buiten dat zangeres Bonnie Tyler is overleden. En ze had veel succes met de zogenaamde power ballad, zoals It's a Heartache. En ik wil nog eens even een nummer van haar draaien. Lost in Friends. Vind ik persoonlijk wel een lekker nummer om even te draaien. Ze is 75 jaar geworden en ze is gestorven in een ziekenhuis in Portugal. Vandaar nog eens een keer Bonnie Tyler. I was lost.

Bonnie Tyler, Lost in France, Lost in Portugal. Helaas overleden op 75-jarige leeftijd deze week. Ik heb haar trouwens ooit nog wel eens een keer live mogen aanschouwen tijdens een televisieopname was het destijds. Ja, ergens in 1979 meende ik. Dat was de Tros met Yvonnier in de evenementenhal van Groningen. Tenminste, zoiets, dat staat me nog bij.

Zo is dat meneer hoor. Keihard de lekkerste. Elke zaterdagochtend zo tussen 9 en 10 uur het programma Doordraaien met ondergetekende Peter. En ik kreeg onlangs een opmerking dat ik nooit iets draai van John Bon Jovi. Nee, ja, ja, dat kan dan hè. Maar goed, ik ga het goed met jullie maken. Met jou maken. Living on the Prayer nu op onze antenne AM747. DAB Plus vanuit de polder. En wereldwijd via de stream. Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

What a Prayer, John Bon Jovi. Ja, de plaat is eigenlijk al een beetje kapot gedraaid door al die commerciële zenders op de FM. Je hoeft de radio maar aan te zetten en je hoort hem eigenlijk wel. Maar goed, ik heb hem ook eens een keer gedraaid voor jullie. We gaan eens even lekker 50 jaar terug in de tijd, dames en heren. We gaan terug naar juli van het jaar 1976. Alweer week 28. Jesse Green. En Nice and Slow.

0: 1976.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Muziek uit de jaren 70. Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier. Radio Emmeloord op de Middengolf. AM 747.
0: Ja, we zijn weer terug op de AM 747. Daar is Radio Emmeloord ook te ontvangen, vrienden. Rod Stewart stond er 50 jaar geleden ook in met dit nummer. Tonight, the night.

0: alweer zo'n 15 jaar geleden dat hij dit zong. Tonight's the Night. Rod Stewart. Hij heeft ook een heleboel leuke plaatjes gemaakt zo in de jaren 70 en ook jaren 80. Hey vrienden, we gaan de nummer 1 draaien van 15 jaar geleden.
1: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.
0: Dat is een hele mooie van de Sutherland Brothers en Quiver. The Arms of Mary. In de vijfde week nog steeds lekker stationair op nummer 1.

trouwens wel eens gehoord van waarom dit eigenlijk palingpop werd genoemd. Want destijds werden die plaatjes natuurlijk door Jaap Buisman gepromoot bij de zeezenders. En dan nam je altijd even een pontje paling mee vanuit Volendam en dergelijke. En dan, ja, dan werd het gedraaid. Dat smeerde dan wel weer de boel een beetje, hè. Dreams Attend a Penny. Dit is Kincaid op Radio Emmeloord.

op die radio. En ook zomer in de landen, want het zonnetje schijnt. Ja, we hebben een aantal dagen toch wel een beetje bewolkt weer gehad. De temperatuur was wel goed, maar toch het zonnetje dat ontbrak er een beetje aan. Het weekend belooft dan wel weer veel beloven te wezen worden met toch wel een beetje zonneschijn. Hè? We gaan nog eens even 40 jaar terug in de tijd, dames en heren. We gaan terug naar die warme juli maand van het jaar 1986 op de kop af 40 jaar geleden. En toen stond dit in de Nederlandse top 40. Ha! Echt zo'n plaats, als je in de auto rijdt, dan moet je je gaspedaal een beetje in de gaten houden. Want voor je het weet, dan ga je te hard en dan krijg je weer een boete. Hè? Ja. Jermaine Stewart is dit. And we don't have to take.

plaat. Alweer zo'n 40 jaar geleden. Ik kan je trouwens vertellen dat we zometeen ook een nieuwe nummer 1 hebben. Want verleden week nog Janet Jackson met What Have You Done For Me Lately. We hebben deze keer een nieuwe nummer 1. Maar eerst wil ik deze nog even draaien. Iets leuks van E.G. Daily. En Say It, Say It nu op Radio Emmeloord.

al gezegd, we hebben een nieuwe nummer 1. Janet Jackson is 40 jaar geleden gezakt van 1 naar 3 met What Have You Done For Me Lately in de 8e week. Level 42 is met Lessons in Love mooi doorgestegen van 3 naar nummer 2 in de 5e week. En in de 4e week doorgestegen van 4 naar nummer 1. Iets moois van When and the Edge of Heaven.

Wham, The Edge of Heaven. We zitten in het hitparade van week 28. Gedateerd op 12 juli van het jaar 1986. Goed vrienden, ik kijk eens even op de klok. Het loopt alweer aan richting 10 uur. Dat betekent zometeen aan de andere kant uiteraard niemand minder dan Kees Bakker. Met weer een nieuwe aflevering Scherp op de Terp. Ik ben er trouwens morgenmiddag weer op de zondagmiddag zoals gebruikelijk tussen 1 en 2 uur een nieuwe aflevering doordraaien. En dan uitsluitend vinylplaatjes. Ik laat jullie achter.

0: 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vijf jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Sliepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement Zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. Langs de A4 en A44 bij Weteringsbrug woedde vanochtend een zeer grote brand in een pand aan de Lisserweg. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland ontstond het vuur in een schuur en sloeg over naar een naastgelegen meubelmakerij. De snelwegen blijven lopen, alleen de afslag naar de Lisserweg is afgesloten. Het vuur is inmiddels onder controle. In Brabant is bij Bakel een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie vandaag. Vrijdagavond kwam de melding binnen dat mogelijk iemand was verdronken in de Aarlense vijver. Politie en brandweer zochten met duikers in het water en troffen aan het eind van de avond een lichaam aan. De identiteit werd vastgesteld en nabestaanden worden nu geïnformeerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Een hele goede morgen. Een lekker begin van deze dag. Scherp op het terp natuurlijk tussen 10 en 12 uur hier op Radio Emmeloord. En de eerste plaat kwam uit 1971 van Deep Purple. Ja, Stranger Kind of a Woman natuurlijk. En de volgende uur gaan we ook weer even in draaien. Misschien wel een lange versie van Sweet Child of Time. Ja, dat zou kunnen, zou kunnen. Maar we gaan eerst even Petertje bedanken. Want Petertje was weer heel vroeg op. Hè? Tussen 9 en 10 is hij altijd, altijd wakker. En aan komt Kees Bakker. Oh, dat rijmt ook nog natuurlijk. We gaan even de Happy 90s draaien. En in de Happy 90s is een Nederlandse talige vrouwenband, was dat natuurlijk. Is van Roselaine. En dat gaat over Tonight. En het kwam uit 1995 alweer. Nou, dat is al een tijd geleden. En die vrouwen die treden ook nog steeds op. Hè. En die kunnen ook nog wel heel goed zingen. Dus daarom laat ik hier ook even horen op de radio. Emmeloord via de DB+. En we zijn ook weer via de 747 te beluisteren. Natuurlijk, we zijn even weg geweest. Maar daar zijn we weer. Dus daar kun je volop genieten. Overal en ja, altijd natuurlijk.
1: De grootste hits van toen.
2: Grootste hits van toen.
3: Dit zijn de Happy 90s.
1: Dit is AM 747.

heb ik ook wel eens. Dan moet ik ook weer naar mijn baas toe. Nou werk ik in ploegen. Dus de ene keer is lekker vroeg en de andere keer is lekker laat. Dus, ik neig toch steeds meer naar de later. De vroege dienst is 5 uur. Moet die 5 uur uit die nest, man. Oh, en dit was het. Heb geen zin om op te staan uit 1965 alweer. De volgende plaat komt uit 1987. Is van Climbing Fisher. You gonna dig this. Rise to the occasion. Volgens mij toen een

0: Climby Fisher hier op de radio. En dat is de hoogste tijd voor de vergeten Nederpopplaten. En dat is ook weer een Nederlandstalig versje. En dat kwam uit, nee, staat er niet bij, van de Spelbrekers. En het gaat over Katinka.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier. Terug in de tijd.
2: De vergeten Nederpopplaten.
1: Radio Emmeloord. Op de Middengolf.

0: lekker. Bodyblows. Hoor je niet zo vaak op de radio. En van altijd plaat je dit. Man Collie Man. Uit 1971 alweer. Ja, ze hebben, ik heb hier ook zo'n dubbel cd van hun. Maar er staan allemaal leuke liedjes op. Ja, ja en dan gaan we de volgende... Ik zei vorige week al, ik ga wat meer LP's draaien. Ik heb weer een LP gevonden. En dat is de 20 Power Hits. En deze ga ik draaien. The Wizard and See My Baby Jive, ja. En Ron Woods. Ja, Ron Woods, die heeft het geschreven.
1: Hier hoor je wat anderen niet durven te draaien. Scherp op de Terp met Kees Bakker.
2: Radio
1: Dit is
2: NLO.
1: Scherp op de Terp met Kees Bakker.
3: Lekker!

0: Is het nu over? Ja, het is nu helemaal over. De hoogste tijd voor 3 op een rij en koffie en een koekje erbij. Ja, natuurlijk. Lekker, lekker, lekker. Ja, ik krijg ook wel eens fotootjes toegestuurd. En er staat dan een bakje koffie met een koekje erbij. Ja, dat vind ik wel leuk. Gezellig is dat natuurlijk. Wie gaan we daarvoor strikken deze keer? Nou, 3 leuke liedjes is van Nancy Sinatra. These Boots Are Made for Walking uit 1966. Dan Rayman The Birds uit 71. En dan Elder Man en Coming in the Evening.
1: Dit is 3 op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio Emmeloord.

Everybody's dancing. See it at I-4. You. Dancing on the street. Nou, Mick Jagger en David Bowie. Oh, helemaal uit. Ja, dat duurde wel 7 minuten lang. De Dance Classic, de BB&Q Band en On The Beat natuurlijk. En nog had ik een keuze. Ik kan weer een heel lang nummer draaien. En dat is van Derek en de Domino's en Leila, 7 minuten. En Eric Clapton heeft hem ook gezongen, dat was 4 minuten. Maar ik ga lekker voor de verkorte versie. En dan, dat is gewoon de 4 minuten single hier op, LP, van LP. De Golden Rock LP hier. Daar staan ook wel hele mooie liedjes op. Maar we gaan even Leila draaien en Derek en de Domino's. En wat doe je nou? Nee, dit is nog geen... Nee, deze moest ik begrijpen.

Gouden klassiekers. Gouden klassiekers. Die je nooit weer vergeet. Nooit weer vergeet. Radio Emmeloord. AM 747.

Keep on. Keep on. Een heel oude, uit 72 komt hij. Ik ga nog even één plaatje draaien. Een vocale is van Neil Young en het heet Old Man. 72. Hij is ook een oud man. Ja, vorig jaar nog. In Groningen opgetreden, in een stadspark. Geweldige concert was dat, zeiden ze. Helaas ben ik er niet heen geweest. Jammer. Tot zo, naar de klok van 11. En dan beginnen we met... Oh,

0: Ja, Crosby, Stills, Nash & Young was er vroeger bij. En hij is er uitgestapt en heeft lekker... Is hij zo...
1: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vijf jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Sliepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement Zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. Langs de A4 en A44 bij Weteringsbrug woedde vanochtend een zeer grote brand in een pand aan de Lisserweg. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland ontstond het vuur in een schuur en sloeg over naar een naastgelegen meubelmakerij. De snelwegen blijven lopen, alleen de afslag naar de Lisserweg is afgesloten. Het vuur is inmiddels onder controle. In Brabant is bij Bakel een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie vandaag. Vrijdagavond kwam de melding binnen dat mogelijk iemand was verdronken in de Aarlense vijver. Politie en brandweer zochten met duikers in het water en troffen aan het eind van de avond een lichaam aan. De identiteit werd vastgesteld en nabestaanden worden nu geïnformeerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Wat mooi! Wat mooi! Van LP, Deep Purple in Rock. Ritchie Blackmore, Ian Gilligan. Russell Glover, John Lord en Ian Pace.
1: Geweldig. Daar word ik nog vrolijk van natuurlijk hier op zaterdagmorgen natuurlijk na de klok van 11 uur. We gaan naar Simon en Art Garfunkel even draaien, maar for heavenly whenever I may find her. Oh, dan moeten we die hebben, hè?
2: Ja.
1: Ik ben helemaal in de war, joh, van die mooie plaat. Van die Purple. Het klinkt als een klokje.

0: love you. Wat wordt er toch mooie muziek gemaakt?
1: Ik heb even gekeken. Ik heb nog een LP van Deep Purple. Dus binnenkort kunnen we daar ook misschien wel eens wat voor draaien natuurlijk. We gaan even een danceclassing doen. Ja, we gaan even een dansje doen hier op de zaterdagmorgen. Van McCoy en Schultz. Tja, tja, tja. Schultz, tja, tja, tja. Komt die vrouw zo meteen aan, hè? Moet je maar even horen.

0: Ja. De Tillman Brothers. In de jaren 60 heel populair. En dit kwam uit 1965 alweer. Een hele tijd geleden natuurlijk. Maar dan weet ik ook weer het triest bericht. Gerrit Bakkenier van, is 70 geworden overleden. Gitarist en songwriter van Toontje Laver. De Bakkenier maakte van 1987 tot en met 83 deel uit van de Wageningse band Toontje Laver. Die hit schoorde al zoveel te doen. En net als in de film en stiekem gedanst. Toetsenisten Bert Hermeling schreef de meeste nummers. Maar de Bakkenier die leveren ook wel bijdrage. Nou, we gaan even een liedje voor hem draaien. En dat is Stiekem met je gedans. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het ontzettend leuk. Onder het motto van...
1: Star to Heaven.

0: zal pas zien. En dat zongen wij altijd. Jelle zal pas zien. Dit was weer van de Beatles. Yellow Submarine. Even kijken wat voor jaartal. 1966. Ja. Oké, okay, het is ook de hoogste tijd voor de zomer. Top 3. Ja, het is ook lekker weer deze week. Oh, lekker genieten, joh. Daar word ik helemaal vrolijk van natuurlijk. De eerste plaat is van Billy Idol en Hot in the City. En dan Outsiders, The Summer is Here. En de laatste is van Diesel South Solito Summer Nights. Maar we beginnen met Hot in the City hier op Radio Emmeloord natuurlijk via de DAB Plus en de 747.
1: De zomertijd.

was wel een zeer kort liedje. Hey, volgens mij is die cd een beetje beschadigd. Ik zal even kijken. Nou, er zitten allemaal wel wat krasjes op. Nou, zullen we meteen nog eens even proberen. Dat was Robert Cicchetti in de Scooters en I Saved the Day. Nou, dat ging wel heel snel natuurlijk. We gaan even wat anders draaien natuurlijk. En weer van een LP. De Pet Shop Boys en West End Girl uit 86.

West End Girls van Pet Shop Boys. Ja, dat is wel een leuk soundje, vond ik dat natuurlijk. We gaan weer even de rock ballad van de dag draaien. En de rock ballad van de dag is van Bonnie Tyler. En het gaat over Tears.

The Small Faces. 66 was hij 3 jaar. Hier op Radio Emmeloord. Bedraaid. Oké, nog 1 te gaan. En, oh ja, heb je een verzoekje? Wil eens een keer een verzoekje? Dat zou ik wel leuk vinden. Studio@radioemmeloord.nl. Studio@radioemmeloord.nl. En scherp op het app. En dan komt het helemaal voor de bakker. De laatste plaat die ik ga draaien in deze scherp op het app is ook weer gebeurd. Is Ralph McTell en Streets of London. Goed weekend! En tot volgende week, zaterdag. Ben ik weer tussen 10 en 12. Met weer een nieuwe editie. Scherp op de terp. Hier op Radio Emmeloord. Een hele goede week.

0: Digitaal Vuur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement Zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: van 50 jaar geleden. 8 juli 1972, Greenfield en Cook. Goed geluisterd heb, vrienden, dan blijkt het dus opeens geen romantisch plaat te zijn. 6 weken lang in de Radio Veronica Top 40. Vorige week nog op nummer 28 en deze week helaas, helaas als laatste plaat in de Top 40. Het is wel op nummer 40. Ik ben bang dat het toch geen hele grote hit is geweest. Greenfield en Cook. Radio Emmeloord met een historische Top 40. De Radio Veronica Top 40. De achtste jaargang nummer 28. 3 uur lang gaan we terug in de tijd. 50 jaar terug in de tijd. En in deze Top 40 hebben we 5 nieuwe binnenkomers. Maar dit is een daler.
1: Hello, you good looking thing, you. Yeah. Huh? Now this is the killer speaking. Do I like what?

5 nieuwe binnenkomers in deze historische top 40. En de eerste nieuwe binnenkomer vonden we op nummer 38. Join Together van The Who. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord op de Middengolf. AM 747 op DAB+. En wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Je internetradio, je laptop, je computer, je mobiele telefoon. Een Android-toestel, dan kan je zelfs een app downloaden en dan kan je Radio Emmeloord gewoon op je mobiele telefoon via de app ontvangen. Binnenkort ook via iOS, hoe je het ook noemen wil, via je iPhone dus eigenlijk. Wordt aangewerkt. Wij zijn Radio Emmeloord. We gaan lekker terug in de tijd. 50 jaar terug in de tijd. 8 juli 1972, de 8e jaargang, nummer 28, de Radio Veronica Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade waarmee echt rekening werd gehouden. En je hoort hem dus hier bij ons lekker op de Middengolf, daar waar die hoort.

0: ze kwamen uit Den Haag, komen nog steeds uit Den Haag. De Golden Earrings. Ze begonnen als de Golden Earrings. Het nummer heette Buddy, Buddy, Buddy Joe. Op nummer 35 afkomstig van 23. En je hoort hem hier op Radio Emmeloord op DAB+. Op de middengolf 747 en wereldwijd. www.radioemmeloord.nl. Fijn dat je erbij bent.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische top 40.

Zes weken lang in de historische top 40 op nummer 33 afkomstig van 35 My Lady of Spain. Zes weken lang dus in de Radio Veronica top 40. En daarvoor hoorden we Jacques Herp, bekend van Manuela en Een man mag niet huilen. Werkeloos, zo heet het nummer nieuw binnen in de top 40 op nummer 34 Radio Emmeloord. De Radio Veronica top 40, de enige top 40 waarmee echt rekening wordt gehouden. Op nummer 32, vorige week op nummer 21, na 13 weken lang Radio Veronica top 40, Earth and Fire bij jou op de radio. Het nummer heet Memories, we draaien speciaal voor jou of voor u op Radio Emmeloord, AM747 DAB+ en www.radioemmeloord.nl.

Vicky Leandros. En je hebt waarschijnlijk al begrepen hoe deze plaat heet. Après toi. 14 weken lang in de Radio Veronica Top 40. Deze week op 31. Vorige week nog op nummer 26. Vijf plaatsen verliest voor deze, wat mij betreft, wel een hele mooie plaat. En daarvoor hoort je Earth and Fire met Memories op 32. We slaan wel een plaatje over. Ik hoop niet dat je dat heel erg vindt. Ik vind het zelf niet zo'n waanzinnig plaat. Supersonic Rocket Ship van The Kinks op nummer 30. In de derde week is hij alweer aan het zakken. Vorige week stond hij op nummer 29. Dus met andere woorden, we gaan gewoon even een plaatje overslaan. En op de achtergrond hoor je hem al nieuw binnen in de Radio Veronica Top 40. Je hoort op de achtergrond Deep Purple op nummer 29. En The Sweet Child in Time. Radio Emmeloord.

mij betreft mag hij nog gewoon 8 minuten doorgaan. Maar dat vindt onze zenderbaas waarschijnlijk niet goed. Dus Sweet Child in Time, wat een waanzinnige, ongelooflijk waanzinnige leuke plaat. Nieuw binnen in de Radio Veronica Top 40 op nummer 29. Kijk, goed, daar gaat hij nog eventjes. Zo in de navolgende jaren zeer regelmatig op nummer 1 of de hogere regionen staan van de top 1000 aller tijden. Dit is Radio Emmeloord op de middengolf AM 747 met een historische top 40. De enige echte hitparade waarmee echt rekening werd gehouden. De Radio Veronica top 40, 8 juli 1972.

het is toch wat met die roken, jongens. Ik bedoel, heel laat eerlijk zijn, we hebben die CO2-uitstoot, maar op nummer 7 gaan we Als de rook om je hoofd is verdwenen van Boudewijn de Groot. En nieuw binnen op 7, de Blue Haze en Smoke Gets in Your Eyes op Radio Emmeloord. Het is bijna kwart voor, fijn dat je erbij bent. Dit is de historische Radio Veronica Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade erkend door de NVGD. De Nederlandse Vereniging van Grammofoon, Detailhandelaren en Gegevens van Handel en Industrie. De top 40 die werd uitgezonden op de 192 meter op 8 juli 1972. De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. En wij van Radio Emmeloord proberen dat gewoon een beetje te doen laten herleven op de radio. Smoke Gets in Your Eyes. Op nummer 26 afkomstig van 17, Mary Had a Little Lamb. En op nummer 25, oh dat is een mooie, dat is een plaatje van Lenny Koer.

zaterdag, vrienden. Ik bedoel, a beautiful Sunday. Heerlijk, jongens. Op nummer 24 afkomstig van 15. Het is op zich een hele fijne, mooie plaats op deze zonnige zaterdagmiddag. Wat zeg je? Het is niet zonnig. Nou, maakt het uit, jongens. De komende week gaan die temperaturen weer heerlijk naar boven. Het is vandaag 8 juli in het jaar 2022. En soms wordt dit programma herhaald. Dus dan denk je van, dat klopt helemaal niks van. Nee, dat is waar dan niet. Het is een historische radioshow. Dat kan wel hier op Radio Emmeloord. Want wij maken ons niet druk. Nee, we draaien gewoon de allermooiste platen. Onder andere deze van de Zombies op nummer 23.

het gaat sneller. Sung Sung Blue. Helaas op de terugweg Neil Diamond, een oud alarmschijf. 9 weken lang in de Radio Veronica Top 40. Vrienden, we zijn toegekomen aan het einde van het eerste uurtje. Historische Top 40. De Radio Veronica Top 40 van 8 juli 1972. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. De laatste plaat in het eerste uurtje is een prachtige plaat van Joe Cocker. De maxi-single die vorige week binnenkwam op nummer 32 en deze week doorsteeg naar nummer 21. With a little help from my friends. Tot zometeen.

0: zijn uit voorzorg ruim 600.000 mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico op overstromingen en aardverschuivingen. De grote brand in een pand aan de Lisserweg in Weteringbrug is onder controle. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar twee naastgelegen woningen. In Nieuwe Wetering zijn resten van de brand neergekomen. Door de brand is nog veel rook zichtbaar en zijn afritten van de A44 bij Oude Wetering afgesloten. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteren gisteren een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Het labelsysteem werd onder andere ontwikkeld met de organisatie van de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. En 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na een bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidt tot een zeldzaam syndroom waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is niets bekend. De Belgische autoriteiten noemen de complicatie zeldzaam, maar ernstig. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met P.

uur openen, het tweede uurtje richten het gevoeligheid hier op Radio Emmeloord. Gaan we nog eventjes drama. 10 plaatsen winst in de derde week Radio Veronica Top 40. Mary's Mama, Mary's Papa. De historische Top 40, de Veronica Top 40 van 8 juli 1972. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord, middengolf 747 DAB+ en online www.radioemmeloord.nl. Door tot de 6 uur met gerichte hitgevoeligheid, de Veronica Top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden.

staat toch al een tijdje in het linker rijtje van de Radio Veronica Top 40. Vorige week nog op nummer 12, Take Me Back Home, sleet 6 weken lang. Ja, ik had het zelf niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. En daarvoor hoorden we Don McLean. Prachtig plaat, Vincent. Dit is Radio Emmeloord op DAB+. En uiteraard op de middengolf 747. Ik moet even een klein beetje een bruggetje maken. Want het is wel een hele andere plaat die we nu gaan draaien. Vorige week nieuw binnen op nummer 36. Deze week doorgestegen naar nummer 17 zijn de Makkers. Het nummer heet Zomerzon.

heerlijke zomerse en zonnige muziek op de radio. Vorige week op nummer 9, deze week op nummer 16. Little Willy in de 7e week. Historische top 40, Radio Veronica top 40. 8 juli 1972. En voor de mensen die het graag willen weten, de band heet The Sweet. The Sweet, ja. Oh, die ken ik ook nog wel. Klinkt lekker, hebt in ieder geval heerlijk. Daar kunnen we zo lekker van genieten op AM747. Op nummer 15, afkomstig van 16, oftewel 1 plaatsje winst in de 4e week Radio Veronica Top 40. Dit is Donny Jasmond en de

Nummer 14 in de historische top 40. Paco Paco en Taka Taka Ta. Een bijzondere naam, hè? Top 40 van 8 juli 1972, wel 50 jaar terug in de tijd. En dit hoorden we allemaal op de 192 meter in de middengolf bij Radio Veronica destijds. En toen stonden we gewoon afgestemd met onze middengolf radio op 192. Een goed idee.

van de 8 oud-alarms schreef in deze historische top 40. De Summer Train van de Sandy Coast. Vorige week kwam die nieuw binnen op nummer 22 doorstegen naar nummer 13. Oftewel met een superstip. Summer Train op Radio Emmeloord. Is het nog een beetje zomer? Is het nog een beetje mooi weer? Ja, dan kijk even naar buiten. Ja, is lekker toch?

Michael Herm. We komen later in de top 40 nog een keertje tegen. Ik ben benieuwd waar, hè? Ja. Nummer 11, afkomstig van 8 in de vierde week notering. Conquested door een oud alarmschijf. En die andere plaat vinden wij op nummer 2. Die bekende, weet je wel, A Wider Shade of Pale.

zijn zo langzamerhand de top 10 binnengeslopen van de historische top 40. Op nummer 10, Jumbo van de Dizzymans Band. Op nummer 9, afkomstig van 5, Give Up Your Guns. Een oud alarmschijf in de 5e week notering. Je hoort hem nog op de achtergrond. Dat is een heerlijke plaat, dat kan je daarvan genieten. Hè? Je hoort hem hier op Radio Emmerloord. Fijn dat je hem afgestemd staat trouwens op AM747DAB+. We zijn binnenkort op een andere frequentie op DAB Plus ook nog te beluisteren. Maar dat heeft een beetje te maken met de toezichthouder. Of wij binnen mogen komen. We hebben wel een centvergunning, dus dat komt allemaal goed. Er gebeuren achter de schermen heel veel bijzondere dingen hier bij Radio Emmerloord. Dat hou je niet voor mogelijk, maar wij zijn er en we blijven er. Sommigen zien ons een beetje als concurrent, maar dat is helemaal niet nodig, jongens. We zijn gewoon collega's. Als het best allemaal maar gewoon een beetje naar ons zin hebben, vind je? Love, Peace and Good Music, 8 juli 1972, achtste jaargang nummer 28, de Radio Veronica Top 40, erkend door de NVGD, de Nederlandse Vereniging van de Grammofoon Detailhandelaren, en samengesteld uit gegevens van Handel en Industrie, oftewel de enige echte Nederlandse hitparade waarmee echt rekening werd gehouden.

zou je zeggen. Ja, ik ben zeer benieuwd. Vorige week nieuw binnen op nummer 19. Binnengekomen in het linkerrijtje en gewoon doorgestegen naar nummer 7. De Hurricane Smith. Als je nou denkt van wat is dit voor lijstje? Dit is de Radio Veronica Top 40 van 8 juli 1972. Werd uitgezonden op de 192 meter in de Middengolf. Vanaf het radiosendschip de Noordenee. Een voormalige stoomschip. Wist je dat trouwens? Dat is vroeger een stoomschip. Ja, stoomboot mag ik niet zeggen, want dat is van Sinterklaas. Een oud stoomschip. De Noordenee van Veronica. Het is Julio Iglesias, op nummer 6.

0: van me.
1: One for you and one for me, of zoiets, ja.
0: Dat was hem ook niet.
1: Oh, mooie plaat. Ja, we gaan eventjes doorpraten, of niet? Soms eventjes gezellig door. Zeg het maar, hoor.
0: Join together.
1: Ja, precies, join together. Het is een beetje dringen. De top van de historische top 40. Want op nummer 5 vinden we een plaat die daarvoor weer op nummer 4 stond. Die heb je net gehoord. En op 4 vinden we weer een plaat die vorige week op nummer 2 stond. Dit zijn de Cats in de 10e week. Historische top 40. De Radio Veronica top 40. Let's dance.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij

0: mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg inmiddels meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico's op overstromingen en aardverschuivingen. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

heerlijke uuropener, zeg. Het derde uurtje gerichte hitgevoeligheid. Wider Shade of Pale op nummer 2, vorige week op nummer 6. En waar kenden we deze plaat van? Ja, inderdaad, van Peter R. de Vries. Maar ook van het laatste uur van Radio Veronica. De 538 meter op

0: 31 augustus 1974. De top 40 van 50 jaar geleden. En zometeen hebben wij ook nog eens een keer de tipparade van 50 jaar geleden. En dat kan allemaal bij jouw vrienden van Radio Emmeloord.
1: En tot zover de beste 40 van toen. Dit is de historische nummer 1.

0: goed. En Mac Newell staat ze net op de eerste positie in de historische top 40. De top 40 van 50 jaar geleden. Helloa, helloa, zo heet de plaat. Dan denk je natuurlijk van, wat heeft hij nog meer voor muziek het komende uur? Nou, wij gaan gewoon nog eventjes lekker verder. En dat doen we met de historische tipparade.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische.

Oh, dat is fijn om te horen. Lady Eleanor van Lindisfarne. In de tipparade van 50 jaar geleden op nummer 30 hoorde je It's Great van. En op de achtergrond hoor je dus inderdaad Lady Eleanor. Op nummer 28 een plaat waar ik zelf van denk van, nou, dat is een hele mooie tekst. Ik bedoel, de titel klinkt al goed. We gaan even luisteren wat de tekst verder inhoudt. Maar If It Feels Good, Just Do It. En dat was destijds de hittip van Rob Oud.

duurt eventjes, is On The Road Again. Muziek van de Carpenters, je hoort het hier op Radio Emmeloord. We slaan even een paar platen over de Warsong van Neil Young. After the Storm slaan we ook over, maar deze, O Rosanna, die draaien we zeker wel.

Moet je dan eventjes een paar keer achter elkaar zeggen. Oh, wakkie, wakkie, doekie. Nee, zoiets. Wakka doe, wakka de. Zo heet die plaat eigenlijk. Hè. Op nummer 21 staat die. Eens eventjes kijken. Klopt dat een beetje? Wakkie, wakkie, wakkie. Goed, laat maar gaan ook eigenlijk. Het zit wel goed.

maar zeggen, maar het is een beetje lastig, hè? Wakkerdoe, Wakkerdee, op nummer 15. Nieuw binnen in de tipparade van 50 jaar geleden. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. We zijn alweer halverwege, hè? Dus we gaan een klein beetje...

0: soms nog gezellig met elkaar praten door een deur en zo. Dat is tegenwoordig wel anders, hè?
1: Ja,
0: wel anders. Ruud en Ferdy Bolland, nieuw binnen in de tipparade van 50 jaar geleden. Wait for the Sun en daarvoor Men Without a Heart van de Hollies. En daarvoor The Secret of You and I van de Buffoons. En de Candyman van de Sammy Davis. De tipparade van 50 jaar geleden op Radio Emmeloord. Middenhof 747 en DAB+. En verder uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord.nl.

Je vraagt je af, wanneer was dat nou? Dat was only yesterday. Nou, ik kan je vertellen, het is veel langer geleden hoor, Spooky Tooth. Het is namelijk 50 jaar geleden dat deze plaat in de Nederlandse top 40... Nee, de Nederlandse tipparade stond niet eens de top 40, maar de tipparade van 50 jaar geleden. Ik zal wel zeggen, wat ben je allemaal aan het doen? Nou, er gebeurt op dit moment heel veel in de studio. Maar daar zou ik je als luisteraar niet mee vermoeien. In ieder geval, het is hartstikke gezellig en dat is het allerbelangrijkste. Radio Emmeloord met de top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden. Even een Nederlandstalige plaat van Peter Koelewijn tezamen met zijn Rockers op nummer 6. Afkomstig vannacht, oftewel 2 plaatsen winst.

0: about it. As sure as your name's Kate, you put me here.
1: Schrullig, hè? Ja, Kate toch? Kate.
0: You know that.
1: Johnny Cash was dat en You Put Me Here. Op nummer 3 afkomstig van 6 in de historische tipparade op Radio Emmeloord. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid. We hebben nog een Nederlandstalige plaat. Dit is Helga. En niemand heeft je ooit gezien.

luister dan maar. Tot zover 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid op Radio M. Wordt de tipparade en de top 40 van 50 jaar geleden. Oftewel, die werd uitgezonden op Radio Veronica, destijds op de 192 meter in de Middengolf. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik ben er weer volgende week met een top 40 van 45 jaar geleden. Ik ben er aanstaande maandag weer met Koffieradio. En verder horen of zien we elkaar nog wel eens ergens op een radiostation. Vooral op Radio Emmeloord. Dit is de alarmschijf voor de hele komende week. Gary Glitter en Rock'n'Roll Part 1. Goedemiddag.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. De FIFA verkoopt stukjes van het gras waarop de WK-finale wordt gespeeld in het New Jersey Stadium in New York. Fans kunnen een klein deel van het veld kopen voor €390. Het gras moet na het toernooi verdwijnen omdat het stadion weer wordt gebruikt voor American voetbalwedstrijden. De WK-finale is volgende week zondag. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind.

0: matige noordoostenwind. En de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Luister naar Radio Emmeloord via DAB+.
3: Ik hoop dat dit programma van gevarieerde grammofoonplatenmuziek in uw smaak zal vallen en dat u dagelijks naar onze uitzendingen zult luisteren.
4: Dit is Radio Emmeloord op AM en DAB+.

goedemiddag. U bent verbonden met Studio Gouda. En dit is de muziek matinee van Radio Emmeloord. En ja, dat was de Shocking Blue, hè, in die inpad. En we vervolgen het programma Black Sabbath en Paranoid.

Ja, dat was een lekker stevig begin, hè? Paranoid van Black Sabbath. En ja, u luistert op de AM747 of op DAB+ of via www.radioemmeloord naar Radio Emmeloord en wel naar de muziekmatinee hier vanuit Studio Gouda. En ja, we hebben de mooiste muziek, 2 uurtjes lang muziek hier uit Studio Gouda. En we gaan gelijk door en we hebben Band Me, Shape Me en The American Bread.

0: Ja, dat was Bend Me Shade Me van American Bride.
1: Luister naar Radio Emmeloord via DAB+.
0: Ja, goedemiddag, Radio Emmeloord. En ja, we gaan terug naar 1981. En ik hou erg van James Bond films. Hè. Nu waarschijnlijk ook, als het zou kunnen. En dus in 1981, in deze maand, ging For Your Eyes Only in première. En dat was de 12e Bondfilm. En met Roger Moore. En het was dus de bedoeling dat de AC-decoder het handen van de KGB bleef. En de titelsong was van Sheena Easton. En dat is een prachtig nummer, hè? For Your Eyes Only.

0: Ja, dat was de titelsong van gelijknamige film, hè? For Your Eyes Only. En dat was China East.
1: Via DAB+ is dit Radio Emmeloord.

0: mooi plaatje is dat, hè? Uit de jaren 80 en dat was Ademnood met Linda, Roos en Jessica.
1: Dit is Radio Emmeloord. Nee,

No particular place to go. Dat was natuurlijk Chick Berry uit de jaren 60. En ja, even rustig nummer. En we gaan even op I Only Want to Be With You. En dat is Dusty Springfield.

I Need Your Love So Bad. En dat was natuurlijk Fleetwood Mac. En ja, u luistert naar Radio Emmeloord, naar de muziekmatinee. En u kunt ons schrijven op ons e-mailadres aan studio@radioemmeloord.nl. En we gaan terug naar 1971 en Meet Me on the Corner en Lindisfarne.

plaatje, Lady Rose. En dat was de band Dream Express. Of eigenlijk, ja, er waren drie meiden en één jongen. En dat was voorheen natuurlijk een Nederlands bandje.

0: ver terug in de tijd. En dat was Henry Mancini en Moon River.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.

0: Ja, u luistert naar Studio Gouda hier op Radio aan de Woord. En ja, dat was Doe Maar met Is Dit Alles. En ik kwam eigenlijk op dit plaatje omdat Bij Rieën van de Sint-Janstoren dit vorige week speelde met de opening van de Goudse Popweek. Nou, dat is toch mooi?
1: Dit is Radio Emmeloord op

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kunnen de meer dan 1500 hulpverleners de brand beter bestrijden. Het vuur heeft al duizenden hectares verwoest, 12 mensen gedood en er zijn ruim 1400 inwoners geëvacueerd. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is op 25-jarige leeftijd overleden. De middenvelder van Mamelodi Sundowns speelde 3 wedstrijden op het WK met Zuid-Afrika. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Adams kwam 9 keer uit voor de nationale ploeg en won dit jaar met zijn club de Afrikaanse Champions League. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de 3e aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Het weer nog, het is zonnig en warm, er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen

ik denk, ik gooi maar eens een keer een echt goed jaren 60 nummer op. Hè? Op de draaitafel, tenminste, ja, de MP3 speler. Dat was Scream en White Room. De Red!

0: Hugh Cocker, ook alweer uit een ver verleden. En dat was With a Little Help for My Friends.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Q65, ook een Nederlandse band, hè? The Life I Live.

0: Dat waren de Kings en Lola.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle en UKW.
0: Ja, kunnen jullie deze nog herinneren? In 80, 1974, Forever and Ever and Slick.

0: bachata la mer. You're the hope behind the promise. You're the dream beyond the prayer, my girl. I love you, girlie.
1: Dat was echt zo'n plaat die je vroeger op de radio hoorde, op de middengolf, ver in de fading, s'avonds laat. En dat klopt ook wel, want deze plaat werd dus op, als laatste plaat ook inmiddels gedraaid op Radio Veronica, vlak voor de stranding. En dat was geloof ik 2 april 1973. En dat was Girly en de Peddlers.
2: Dit is Radio Emmeloord.

0: scorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, die zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan.
0: Ma accende quelli grandi.
1: Het is doodstil.
0: Quelli grandi.

0: Lo Bananza, en dat was James Lottie, met natuurlijk medewerking van Jan van Veen.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, en dan zijn we inmiddels alweer aangekomen met de laatste vocale plaat hier in Muziekmatinee hier op Radio Emmeloord. En vergeet niet, als jullie een verzoekje willen indienen of gewoon willen reageren, dat kan via studio@radioemmeloord.nl. Dat is dus het e-mailadres. En dan zou ik zeggen, tot volgende week maar weer. En als laatste vocale draaien we dan Summer in the City in Loving Spoonful.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door zware moessonregens en aardverschuivingen zijn in het zuidoosten van Bangladesh meer dan 40 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1 miljoen mensen kunnen geen kant op door het water. Wegen en communicatieverbindingen zijn beschadigd, waardoor hulpverlening moeilijk verloopt. Ook de Rohingya-vluchtelingenkampen zijn zwaar getroffen door het noodweer. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam beraadt zich op vervolgstappen na kritiek van de onderwijsinspectie. Die stelde dat de school langdurig en ernstig heeft nagelaten het onderwijs te verbeteren. Het bestuur noemt het rapport eenzijdig en wijst op verbeterde examenresultaten. Staatssecretaris Thielen wil ingrijpen, maar weet nog niet hoe. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kunnen de meer dan 1500 hulpverleners de brand beter bestrijden. Het vuur heeft al duizenden hectares verwoest, 12 mensen gedood en er zijn ruim 1400 inwoners geëvacueerd. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. En dan het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. De wind neemt af naar zwak tot matig. Uiteindelijk daalt het kwik vannacht in het noordoosten naar 14 graden. In het zuiden blijft het nog zo'n 20 graden. Ook morgen weer een tropische dag met temperaturen variërend van 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The only chart that matters, the Billboard Hot 100 every week on Radio Emmeloord. 1964.
3: Number 20.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door zware moessonregens en aardverschuivingen zijn in het zuidoosten van Bangladesh meer dan 40 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1 miljoen mensen kunnen geen kant op door het water. Wegen en communicatieverbindingen zijn beschadigd, waardoor hulpverlening moeilijk verloopt. Ook de Rohingya-vluchtelingenkampen zijn zwaar getroffen door het noodweer. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam beraadt zich op vervolgstappen na kritiek van de onderwijsinspectie. Die stelde dat de school langdurig en ernstig heeft nagelaten het onderwijs te verbeteren. Het bestuur noemt het rapport eenzijdig en wijst op verbeterde examenresultaten. Staatssecretaris Thielen wil ingrijpen, maar weet nog niet hoe. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kunnen de meer dan 1500 hulpverleners de brand beter bestrijden. Het vuur heeft al duizenden hectares verwoest, 12 mensen gedood en er zijn ruim 1400 inwoners geëvacueerd. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. En dan het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. De wind neemt af naar zwak tot matig. Uiteindelijk daalt het kwik vannacht in het noordoosten naar 14 graden. In het zuiden blijft het nog zo'n 20 graden. Ook morgen weer een tropische dag met temperaturen variërend van 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Get ready to ride the charts. The Billboard Hot 100 starts now on Radio Emmeloord.
3: 1974. Number 15.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. In Den Haag is vanmiddag de genocide van Srebrenica herdacht, 31 jaar na de massamoord. Tijdens de plechtigheid op het Lange Voorhout benadrukte burgemeester Jan van Zanen en de Bosnische ambassadeur Sahovic dat het trauma voortleeft. Dit jaar stonden de vrouwen van Srebrenica centraal vanwege hun belangrijke rol in de herdenkingscultuur. Woningstichting Naarden mag een huurder niet uit zijn woning zetten, ondanks dat hij 2 koopappartementen bezit. De rechter oordeelt dat de woningcorporatie onvoldoende reden heeft om het huurcontract te beëindigen. De man huurt de woning sinds 2012 en kreeg pas vorig jaar te horen dat zijn huur werd opgezegd. De Pagado-tenten voor schaduw op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort weggehaald. Volgens ANP stopt het Rode Kruis met de hulpverlening vanwege onveilige situaties door een kleine groep overlastgevers. Daardoor verdwijnen ook de tenten. Vluchtelingenwerk beëindigde eerder om dezelfde reden eveneens de hulpverlening op het terrein. Een man is na een Pride-bezoek in Amersfoort zwaar gewond geraakt door een vermoedelijke mishandeling. Hij werd rond 3 uur vannacht aangetroffen nadat hij zelf de politie belde. Mogelijk is hij door meerdere jongens op fatbikes van zijn fiets getrokken. De politie onderzoekt of er sprake is van anti-LHBTI-geweld en zoekt getuigen. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Bij de Vietnamese kust zijn 15 Indiase toeristen omgekomen nadat een speedboot kapseisde. Het ongeluk gebeurde nabij het eiland Ma Rut, ten zuiden van Phu Quoc. Aan boord waren 36 mensen, 21 opvarenden konden worden gered. De harde wind lijkt een rol te hebben gespeeld bij het kapseizen van de boot. Dit wordt verder door de autoriteiten onderzocht. De 9e etappe van de Tour de France is morgen met 30 kilometer ingekort vanwege de extreme hitte. In het departement Corrèze geldt code rood. Tourorganisatie ASO noemt de aanpassing daarom noodzakelijk. De rit wordt daardoor 156 kilometer lang in plaats van de oorspronkelijke 186 kilometer. In Den Haag is vanmiddag de genocide van Srebrenica herdacht, 31 jaar na de massamoord. Tijdens de plechtigheid op het Lange Voorhout benadrukte burgemeester Jan van Zanen en de Bosnische ambassadeur Sahovic dat het trauma voortleeft. Dit jaar stonden de vrouwen van Srebrenica centraal vanwege hun belangrijke rol in de herdenkingscultuur. Woningstichting Naarden mag een huurder niet uit zijn woning zetten, ondanks dat hij 2 koopappartementen bezit. De rechter oordeelt dat de woningcorporatie onvoldoende reden heeft om het huurcontract te beëindigen. De man huurt de woning sinds 2012 en kreeg pas vorig jaar te horen dat zijn huur werd opgezegd. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: From the heart of Europe, here in the Grand Duchy, beaming out across Britain on 208 and right around the world on shortwave. Welcome one and all to the 208 Top 20, Sunday the 14th of July.
3: 1968.
4: Discover a new world of fun and enjoyment.
2: And from last week, we lose Lulu, Dionne Warwick, Bobby Goldsborough and Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity. They paved the way for 4 new ones this week.
4: So much more to enjoy.
2: It's third week monkeying around at number 20 for D.W. Washburn as Crossroads' Sue Nichols glides past them to land at...

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Polen richt in Warschau een monument op voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Het monument krijgt een herdenkingsmuur met namen van geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. Vandaag is het 83 jaar geleden dat de aanvallen in Wolinië begonnen. Tyfoon Bevis is met windsnelheden tot 144 km per uur aan land gekomen bij de Chinese stad Yuan. Uit voorzorg evacueerden de autoriteiten bijna 2 miljoen inwoners uit de kustgebieden. De storm trekt naar verwachting landinwaarts in noordwestelijke richting en zwakt al verder af. China wordt jaarlijks door tientallen tyfoons getroffen. Bij de Vietnamese kust zijn 15 Indiase toeristen omgekomen nadat een speedboot kapseisde. Het ongeluk gebeurde nabij het eiland Ma Rut, ten zuiden van Phu Quoc. Aan boord waren 36 mensen, 21 opvarenden konden worden gered. De harde wind lijkt een rol te hebben gespeeld bij het kapseizen van de boot. Dit wordt verder door de autoriteiten onderzocht. De 9e etappe van de Tour de France is morgen met 30 kilometer ingekort vanwege de extreme hitte. In het departement Corrèze geldt code rood. Tourorganisatie ASO noemt de aanpassing daarom noodzakelijk. De rit wordt daardoor 156 kilometer lang in plaats van de oorspronkelijke 186 kilometer. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Watch out, it's Simple Simon.
3: If ever you're around in Blackpool or around that area, perhaps on holiday, anytime this summer, do pop in, come and see me, right? That's Jenks Bar, the Jenks Bar complex in Talbot Square, Blackpool and Rupert's Disco. Hope to see you sometime. And in the meantime, from me, Simon T, do take care.
4: Thank you very much indeed, Simon T. Congratulations.
5: Radio Luxembourg.
6: This is pretty good.
7: And I'd just like to tell you that I have a record out on RCA, and it's called I'm Gonna Make It My Business to Get You Boy.
8: This lovely warm summer evening. Welcome to the 208 Top 20. It's Sunday the 11th of July.
9: 1976.
8: From last week's Top 20, out go Thin Lizzy, the Shangri-Las, Our Kid and Rod Stewart. And the first of our Fab Four comes in at number 20 from the Carpenters.

my mind. Gypsy lady, I hear your laughter and the dances.

0: 16 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Polen richt in Warschau een monument op voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Het monument krijgt een herdenkingsmuur met namen van geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. Vandaag is het 83 jaar geleden dat de aanvallen in Wolinië begonnen. Tyfoon Bevis is met windsnelheden tot 144 km per uur aan land gekomen bij de Chinese stad Yuan. Uit voorzorg evacueerden de autoriteiten bijna 2 miljoen inwoners uit de kustgebieden. De storm trekt naar verwachting landinwaarts in noordwestelijke richting en zwakt dan verder af. China wordt jaarlijks door tientallen tyfoons getroffen. Bij de Vietnamese kust zijn 15 Indiase toeristen omgekomen nadat een speedboot kapseisde. Het ongeluk gebeurde nabij het eiland Ma Rut, ten zuiden van Phu Quoc. Aan boord waren 36 mensen, 21 opvarenden konden worden gered. De harde wind lijkt een rol te hebben gespeeld bij het kapseizen van de boot. Dit wordt verder door de autoriteiten onderzocht. De 9e etappe van de Tour de France is morgen met 30 kilometer ingekort vanwege de extreme hitte. In het departement Corrèze geldt code rood. Tourorganisatie ASO noemt de aanpassing daarom noodzakelijk. De rit wordt daardoor 156 kilometer lang in plaats van de oorspronkelijke 186 kilometer. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. De hit tijdmachine met Dickie Denkers. Iedere zaterdagavond van 10 tot 12.

0: broer Paul die schreef de liedjes en Barry Ryan die zong de liedjes. In 1968 is het meteen raak. Eloise, een nummer wat hier in Nederland op nummer 1 in de Nederlandse top 40 kwam. Het succes wordt verlengd in 1969 met de hits Love is Love die we net hoorden en in 1970 met Kitsch.
1: Dit is de hit tijdmachine met

En daar gaat het treintje weer los. In dit geval de hittijdmachine op stoom door de hittijd heen. Iedereen vanavond van harte welkom hier bij deze hittijdmachine. Het jaar 2026 is toch echt het tiende jaar voor de hittijdmachine. Maar daar gaan we nog wel even wat van maken. Ik heb weer een heleboel mooie verzoekjes binnengekregen. Ja, ik ga ze niet verklappen, maar ik ga ze eerst allemaal wel even mooi draaien. Nou, de eerste daarvan is een van Bonnie Tyler. Nou ja, helaas deze week overleden. Maar Hans en Mieke die vonden het een mooi nummer om gedraaid te worden. En het gaat om het nummer Lost in Friends uit 1977.

Lost in Friends, afkomstig van haar debuutalbum The World Starts Tonight. Nou, in Nederland was deze plaat op maandag 17 januari 1977 Avro's radio- en tv-tip op Hilversum 3 en werd een radiohit. Bonnie Tyler. Goed, de volgende is een verzoek, of is een verzoekje van, even kijken, van Johannes en Sita. En die wou we graag, was ook vorige week al aangevraagd, maar er is er wat bijgebleven. Maar gaat op het nummer Die Opera van de Dizzy Mans Band. Ja, dat omdat ze morgenavond naar André Rieu gaan op het Vrijthof in Maastricht, waar wij toevallig ook al in gaan. Dus nou, we zullen zien of we elkaar treffen. Goed, hier is de Dizzy Mans Band.

De single van de Dizzy Mans Band, The Opera, die verscheen niet op een regulier studioalbum. Maar de opera is het bewijs dat men de geinmuziek van Dizzy Mans Band liever had dan hun serieuzere muziek. Het is het enige plaatje van de band dat ook in Duitsland en Oostenrijk de hitparades haalde. Een verzoekje van Hendrik, en dat moest ik ook draaien voor alle luisteraars van de hittijdmachine. Gaat om een nummer van de Kinks, Sunny Afternoon, komt uit 1966.

0: Sunny Afternoon is een single uit 1966 van de Britse popgroep The Kinks. Het nummer is geschreven door de singer-songwriter, gitarist van de band Ray Davies. En de single bereikte de eerste plaats, ja, zelfs 4 weken in de hitparade hier in Nederland. En verder ook een heleboel hitparades in de hele wereld. Ja, later is het nummer nog een keer verschenen op het album Face to Face. Een verzoekje van Aafke, en dat heb ik even netjes op vinyl klaargezet van een LP van John Denver. Gaat om het nummer, even kijken, moet ik altijd even scheef kijken naar de pickups. Ja, Take Me Home Country Road, komt uit 1971.
1: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
2: hit tijdmachine.
1: Gouden ouwe of

prachtig nummer om weer een keer te horen. Take Me Home, Country Roads. Ik moest het speciaal even draaien voor Joegen. Radiocollega Joegen. Want Joegen is vandaag jarig. Hij is 70 geworden. En Joegen, en van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En ik moet even de groeten aan Jikke. En dat doen we ook even. En luisteraars van de Hittijdmachine moest ik ook allemaal even goeiedag zeggen. Om zo te zeggen. Maar prachtig nummer om weer een keer te horen. Ja, die LP staat vol met mooie nummers van John Denver. Oké, een verzoekje van, even kijken, Dick Offringa. En Dick vraagt om een nummer van Ray Charles. Gaat om een nummer You Win Again uit 1962.

Charles Robinson, vaak door zijn medemuzikanten genoemd Brother Ray. Ja, Charles was een pionier in het soul music genre in de jaren 50 door blues, jazz, rhythm en blues en gospel te combineren in de muziek die hij opnam voor Atlantic. Hij droeg bij aan de integratie van country muziek, rhythm en blues en popmuziek in de jaren 60 met zijn crossover succes op ABC Records. Met name met zijn twee Modem Sound albums. Charles was een van de eerste zwarte muzikanten die artistiek gezien de vrije hand kreeg bij een groot platenlabel. Nog eentje voor de drie luik. Het laatste verzoekje was ook eentje van Sita. Gaat om de darts. Come Back My Love. Komt uit 1978.

inderdaad. Ik zat dan even te zoeken om een stukje tekst. Dan moet ik even opnieuw iets aanklikken. Ja, nou lukt het. Nou, de Daads, een Amerikaanse doo-wop groep, een revival groep, die bracht dit nummer uit, want het is in meerdere uitvoeringen bekend. Het ging om het nummer Come Back My Love, kwam uit 1978. Ik zit even naar het klokje te kijken. Het is tijd voor de drie luik, dan moet ik die er even bij pakken. Komt die aan. Ik denk dat is dat scherm ook weg, maar gaat allemaal goed. Pieter en Jikke die schreven, na een weekje van ongeplande afwezigheid ben ik weer present. Afgelopen woensdag hebben we Jan uitgezwaaid. Hij is op de fiets, met fietsdrager of een hanger, naar Noord-Holland afgereisd. Zijn ideaal, een fietsvakantie met een tentje achterop. En dan per dag of twee dagen een korte rit om weer een ander plekje te bezoeken. En dan maar zien welke avonturen je meemaakt en wie je allemaal ontmoet. We zullen het later wel horen. Nou, de drieluik deze week is hopelijk een van de moeilijke soort. Nou, ik ben benieuwd. Eventjes de hersens met vakantie vierende superpuzzelaars opschudden. Ik heb 2 weken de gelegenheid gehad om er eentje te bedenken en ik denk dat het is gelukt. Allemaal vraagtekentjes tussen haakjes. De muziek is deze keer weliswaar niet onbekend of minder vaak gehoord, maar waar ik normaal gesproken wel naar streef, maar het kon in dit geval niet anders, denk ik. Ik hoorde op de radio een verhaal wat de oplossing van deze drieluik is geworden. En het gaat om dus 3 woordjes en dat moet ook echt het antwoord wezen, anders kunnen we het niet goed rekenen. De eerste is eentje van de Dave Clark 5, gaat om het nummer Glad All Over, komt uit 1964.

glijdt al over een nummer van de Dave Clark 5, een Engelse popgroep uit de jaren 60 van de 20e eeuw. De single, uitgebracht in november 63, bracht het tot de eerste plaats in Engeland. En ja, het werd verdrongen in januari 64. Ja, want toen had je de Beatles, I Want to Hold Your Hand. En ja, die pakten toen ook de eerste plaats. Dus ja, dat had je toch veel, dat de Beatles net even voorrang pakten. Maar dit was de eerste in de drieluik. De tweede is eentje van de Hollies. Gaat om het nummer Stop, Stop, Stop uit 1966.

de Hollies met Stop, Stop, Stop. Het nummer was geschreven door Alan Clark, Tony Hicks en Graham Nash. Drie leden van de band de Hollies en werd in twee sessies 20 juni en 17 augustus 1966 opgenomen. Nou, ik heb er nog eentje, dat is de derde en gaat om een nummer dat we allemaal ook wel kennen en dat nog heel veel anders is uitgebracht. House of the Rising Sun uit 1964 van The Animals.

House of the Rising Sun, ja, vertaald als het huis van de opkomende zon, is een zogenaamde traditioneel volkslied uit de Verenigde Staten. Vele malen overgenomen en vooral bekend geworden in een rock and roll versie door The Animals in 1964. De oudst gevonden tekst is opgeschreven door William F. Boerachs en gepubliceerd in 1925. Later is het uitgebracht in folkversies door onder andere meer Joan Baez in 1960 en door Nina Simone in 1961 en door Bob Dylan in 1962. In 1969 had de Amerikaanse rockband Fleet Pink er wederom een hit mee. Ja, die single heb ik hier nog liggen, die zal ik ook nog eens even keer draaien. Maar ja, ik heb een stuk wat mailtjes en appjes binnengekregen met allemaal antwoorden. Maar ja, ik moet zeggen, Bert en Gea, heel scherp, die hadden het goed. En het, ja, ik heb met opzet in mijn verhaaltjes niet de Britse invasie genoemd, want dat stond er dus ook wel tussen. Maar ik denk, ja, zo makkelijk ga ik het niet maken. Maar dat was dus het antwoord. En nou, we hebben het antwoord dus uit Kroatië gekregen, want Bert en Gea en de kinderen die zitten in Kroatië op de camping. Dus vandaar zitten ze te luisteren. En nou, daar komt het goede antwoord weg. Ik vond het heel scherp. Nou, zoek maar een leuk plaatje uit. Dan zie ik dat wel komen en dan ga ik dat wel even draaien. Nou, ik zie nog een antwoord binnenkomen. Ja, nee, dat zijn allemaal verkeerde antwoorden. Dus, nou, Bert en G, jullie zijn de enigen die het goed hadden. Nou ja, verder met een mooie plaat van Chicago gaat om het nummer If You Leave Me Now uit 1976.

krijgen, dan heb je van Pieter. Ja, dat was wel bijzonder scherp van Bert de Gea. Het lijkt wel telepathie, zegt hij. Ja, het lijkt het wel op, want ik had het niet verwacht hoor. Ze hebben verder ook deelnemers die altijd meedoen, die meestal wel een goed antwoord hebben, die hadden het allemaal niet goed. Dus ik kreeg al van Hans en Mieke een berichtje van knap. Nou, kijk eens aan. Goed, eerst even een nummer van een dame, Marianne Faithfull. Gaat om het nummer As Tears Go By. We kennen het ook van de Rolling Stones, die hebben het ook geschreven. Uit 1965.

Ja, dat was een prachtig nummer van Marianne Faithfull, As Tears Go By uit 1965. Ik heb hier het singeltje van de Rolling Stones, is ook altijd mooi om te horen. Ja, het antwoord van Bert en Gea, dat was dus goed. En ik kreeg van Bert en Gea een appje voor een plaat. Nou, ze zegt, Daniel wil graag weer eens Woodstock van Matthew Southern en Comfort horen. Ja, dus die mag ik gaan draaien. En ik moest even de groeten doen, of de groetjes aan alle luisteraars of alle lustraars. Goed, hier is die Woodstock uit 1970, Matthew Southern Comfort.

prachtig nummer van Matthew Southern en Comfort Woodstock. Maar ik zit op het klokje te kijken, het begint een beetje te knijpen in de tijd. Maar ik heb nog een mooie instrumentale als afsluiter van dit uur. Eentje van Herb Alpert en het gaat om het nummer Java.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: De regering Trump heeft journalisten van de New York Times gedagvaard na berichtgeving over vermeende veiligheidsproblemen van een door Qatar geschonken presidentieel vliegtuig. Het Witte Huis ontkent de problemen. De krant spreekt van intimidatie, terwijl justitie stelt dat het onderzoek is gericht op het lekken van vertrouwelijke informatie. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotage op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot veroorzaakte verstoringen op een drukke spoorlijn. De extreemlinkse groep Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Dezelfde groepering claimde eerder ook andere sabotageacties op het Duitse spoor. Polen richt in Warschau een monument op voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Het monument krijgt een herdenkingsmuur met namen van geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. Vandaag is het 83 jaar geleden dat de aanvallen in Wolinië begonnen. Tyfoon Bevis is met windsnelheden tot 144 km per uur aan land gekomen bij de Chinese stad Yuan. Uit voorzorg evacueerden de autoriteiten bijna 2 miljoen inwoners uit de kustgebieden. De storm trekt naar verwachting landinwaarts in noordwestelijke richting en zwakt al verder af. China wordt jaarlijks door tientallen tyfoons getroffen. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Van 10 tot 12, Wikkie Denkers met de hittijd.

Maar met deze groep moet ik toch echt altijd weer aan Marmelade denken, aan Jam. Ja, een prachtig nummer om te horen. Living Things, of Loving Things uit 1968. Ik heb hier een verzoekje van Afke. Die Afke wil graag een nummer horen van de Righteous Brothers. Ik heb hem opgezocht en hij stond er niet eens in mijn evergreen lijst die ik steeds groter opbouw. Maar ik heb hem direct maar ingezet. Gaat om het nummer Unchanged Melody uit 1965. Oh.

Bedankt Afke, dit is toch een nummer, daar krijg je echt kippenvel van. Unchained Melody is een van de meest opgenomen nummers van de 20e eeuw. Sommige tellers staan al op meer dan 500 versies. De melodie is geschreven door Alex North, de tekst door Hai Zaret. Het nummer herwon zijn populariteit in 1965 toen een nieuwe versie werd geproduceerd door Phil Spector. Het nummer werd toegeschreven aan de Righteous Brothers, ook al werd het alleen gezongen door Bobby Hatfield. Later bracht die nog een versie uit onder zijn eigen naam, die tot een vierde plaats kwam. In 1990 verscheen het nummer opnieuw in de hitlijsten, nadat de opname van de Righteous Brothers was gebruikt voor de film Ghost. Deze keer behaalde het nummer de eerste plaats in zowel Nederland als in Engeland. In dat laatste land werd het zelfs de best verkochte single van het jaar. Kijk eens aan, maar het blijft een prachtig nummer. Ik heb hier een van de Free en dat is Keep in Touch uit 1969.

0: nummer kwam uit 1969. Het heeft 8 weken in de top 40 gestaan. En de piekpositie was nummer 7. Keep in touch van de Nederlandse band The Free. The Music Machine.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie Denkers.

Barbarous Child is een liedje dat op het eind van de jaren 40 van de 20e eeuw is geschreven door Tsai Coben en Mel Foray. Het liedje is een smartlap over een weesjongen die blind is en daarom nooit geadopteerd zal worden. Hij kan alleen maar hopen dat hij straks in de hemel wel kan zien en daar dan welkom is. Nou, deze versie was van Karen Jong in 1969 en die had een hit met het nummer in Engeland en kwam op de 6e plaats in de UK Singles Chart. Ik heb hier een nummer van de Beatles.

te vet voor. Ja, een van de vele nummers die ze gemaakt hebben. Nou, dat zijn er een heleboel. Maar ja, dit was Penny Lane. Het is 11:55 hier in Studio Ian in Hantemhuizen. Live de hit-tijdmachine. Goed, dit zijn de Birds. Het nummer heet Jesus is Just Alright. Komt uit 1970.

Ja, nou, dat is een plaatje. Dan ben je druk bezig met andere dingen. En dan houdt hij in één keer op. Nou, dat waren de Birds. Jesus is just alright. En ja, dan moet je wel een plaat klaarzetten. Maar ik had deze eigenlijk wat in het hoofd. Een Nederlandstalig plaatje van Patricia Pai uit 1967. Het gaat om het nummertje Je bent niet hip.

kijk eens aan. Die dame die gaat ook wel dik 60 jaar mee in het vak. Nou, knap hoor. Maar dit was een hit uit 1967 van haar. Je bent niet hip. Ik heb hier een nummer van de Scaffold. Dit gaat om het nummer Thank You Very Much uit 1968.

The Scaffold was een Britse komische groep uit Liverpool. Die tijdens de jaren 60 en 70 enkele muzikale successen hadden. In 62 leerden Roger McGoat en John Gorman elkaar kennen tijdens het door Gorman georganiseerde Merseyside Kunstfestival in Liverpool. Als komisch duo en later als trio met Mike McGear, eigenlijk Michael McCartney, de broer van de Beatle, Paul McCartney, hadden ze optredens met een mengeling van humor, gedichten, voordrachten en liederen. Aan het eind van 1963 werden ze gecontracteerd door de lokale tv-show Gazette en waren ze een half jaar lang als de Scaffold voor humor en sketches verantwoordelijk waren. Succesvolle podiumprogramma's die volgden. Nou ja, in ieder geval, er zijn dus een stuk of wat platen uitgekomen en volgens mij waren dat deze. Lily de Pink was ook een, volgens mij, die heb ik hier ook nog wel op single. Nou, ga zo maar door. Ik heb hier nou een hele mooie van Cat Stevens. En ja, het heeft met de morgen uit te staan, maar we zijn natuurlijk nog avond. Maar het gaat om het mooie nummer Morning Has Broken uit 1972.

0: prachtige nummer. Morning Has Broken is een single van Cat Stevens. December 1971 werd het nummer eerst in het Verenigd Koninkrijk en Ierland op single uitgebracht. In februari 1972 volgden de andere Europese landen op het vasteland. Oh, dan gebeurt er even niks. Nee.
1: Dickie Denkers. Zaterdagavond van 10 tot 12.

0: speciaal voor onze Duitse gasten in Nederland. Dat waren Jutta Gusenburger en Norbert Berger onder de naam Cindy und Bert. Hun grootste nummer, hitnummer was Immer wieder Sonntags. De songtekst van het liedje werd geschreven door Dries Holten, ook bekend van het duo van Sandra en Anders. De hit moet de mensen vertrouwen geven, hebben we, want een jaar later stonden ze wel op het Songfestivalpodium met die zomermelodie. Goed, het is 20 minuten voor middernacht. Ik heb hier een mooie van Simon & Garfunkel.
1: De Gouden Glans trapt af van onze antenne bij deze
2: hit tijdmachine.
1: Gouden ouwe of flashback.

Pie in Marok is een nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Paul Simon. Het nummer werd uitgebracht op zijn debuutalbum The Paul Simon Songbook uit 1965. Dat jaar bracht hij het tevens uit als single. Een jaar later maakte hij met Art Garfunkel als Simon & Garfunkel een nieuwe versie van het nummer die we net hoorden. Dat verscheen op het album Sound of Silence. In mei 1966 werd het nummer uitgebracht als tweede single van dat album. We'd like to

0: soon. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And all the beautiful people too.
1: Geweldig nummer. Melanie, Beautiful People, is geschreven door Melody zelf. In 67 bracht zij een andere versie van het nummer uit als haar debuutsingle onder de titel My Beautiful People. Ze haalde de inspiratie voor het nummer uit een stroomstoring in New York tijdens haar jeugd. Tijdens deze stroomstoring deelde zij kaarsen uit aan de bewoners van haar gebouw. Ze vertelde hierover: het was donker. Er waren oude mensen in het gebouw. Oké, misschien waren er ook veertigers, maar destijds leken ze oud. De avond was magisch. Het was allesbehalve koud en gevoelloos wat de reputatie van New York was. Enkele dagen na de stroomstoring dacht ik: beautiful people caring from the heart. Mooie mensen die vanuit het hart voelen. Beautiful People zorgde voor de doorbraak van Melanie. Later in 1969 zong ze het nummer op het festival Woodstock, waar ze verrassend werd voor uitgenodigd.

0: Ik draag dit nummer op aan Jelle Auken en aan Riek uit Hantum. Ja, ik weet Jelle Auken dat je dit een prachtig nummer vond. Sweet Silver Annie is een nummer van de Volendamse band BZN uit 1973. Het werd geschreven door Ricardo, wat een pseudoniem was van Hans Bouwens, die als George Baker veel successen kende met zijn George Baker selectie. De single stond 5 weken genoteerd in de Nederlandse top 40, waar het de 16e plaats behaalde. Het is een van de succesvolste singles van BZN, voordat de groep in 1976 zijn grote doorbraak beleefde met Mon Amour.
1: De Gouden Glans kan af van onze antenne bij deze
2: hit tijdmachine.
1: Gouden ouwe of flashback.

Nou, de twee uurtjes die zijn weer omgevlogen. Nou, Dick die bood me aan om nog een uurtje door te gaan. Maar ik doe dat deze keer maar even niet. Want ja, morgen hebben we toch wel een hele eind rijden even naar Limburg.

Maar het is een beetje lastig praten, want bij RTV NOF ja, staat de klok weer helemaal voor. Dus ja, het nieuws is daarop bezig. Dus ja, ik ben nou alleen op Radio Emmeloord nog aan het praten. Ik zou zeggen voor straks lekker slapen en morgen vroeg weer op en gezond. Ja, morgen om 10:00 dan ben ik er natuurlijk met de Sunday Morning Breakfast Show. Tot morgen.

0: Het is middernacht. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finaleduel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. De regering Trump heeft journalisten van de New York Times gedagvaard na berichtgeving over vermeende veiligheidsproblemen van een door Qatar geschonken presidentieel vliegtuig. Het Witte Huis ontkent de problemen. De krant spreekt van intimidatie, terwijl justitie stelt dat het onderzoek is gericht op het lekken van vertrouwelijke informatie. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotage op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgat veroorzaakte verstoringen op een drukke spoorlijn. De extreemlinkse groep Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Dezelfde groepering claimde eerder ook andere sabotageacties op het Duitse spoor. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ouais.

0: Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.